0: Op dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn de dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kans op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag. Met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijven we toch aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt er kans op een enkele bui.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Arcado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecueafdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam, blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst, maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gevallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn dat dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer. Zo'n 28 graden in de middag. Met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijven we toch aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag lijkt de kans.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecue-afdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn daar dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14. En een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer. Zo'n 28 graden in de middag. Met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt er kans op een enkele bui.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. De man was begin van de avond uit een raam gevallen van een huis aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Winkelcentrum Mercado in Alblasserdam is aan het eind van de middag korte tijd ontruimd geweest na brandstichting. Een vrouw had op de barbecueafdeling van de Albert Heijn haar tasje in brand gestoken. Daarna was ze de winkel uitgelopen en de vrouw is nog spoorloos. Een winkelmedewerkster bluste het rokende tasje. Toch is het hele winkelcentrum ontruimd. Iedereen moest in het Mercado-centrum zijn boodschappen laten staan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De brandweer heeft de supermarkt geventileerd. Daarna mocht iedereen weer terug. De politie onderzoekt de zaak. Mensen die hun eerste huis gaan kopen zijn het beste af in Schiedam. Blijkt volgens Omroep 2 uit de startersindex van de website financieren.nl. De stad heeft naar verhouding het grootste woningaanbod. Ook goed is de aanwezigheid van voorzieningen als basisscholen, huisartsen, kinderopvang en winkelcentra. De huizen in Schiedam zijn niet het goedkoopst. Maar alles bij elkaar wint de stad het toch van ruim 30 onderzochte Nederlandse steden. Den Haag en Leiden volgen op de tweede en derde plek. Spanje stuurt militairen naar de enclave Ceuta bij Marokko. Het stukje Spanje dat aan Marokko vastzit wordt al dagen bestormd door duizenden migranten die over zee aankomen. Het bestuur van de enclave heeft de Spaanse overheid gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, maar Spanje voelt daarvoor alsnog niks voor. Migranten zien het stukje Spanje in Noord-Afrika als de poort naar de Europese Unie. Spanje zegt dat ze worden aangemoedigd na een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. En dat zegt dat migranten die via zee komen niet zomaar teruggestuurd mogen worden. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan een enkele bui gaan vallen. Het is uiteindelijk vannacht een graad of 19. Morgen hebben we een wisselend bewolkte dag met kans op een bui. In de middag wat meer kans op zon. Morgen wordt het niet warmer dan 25 graden aan zee, een paar graden koeler. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn dat dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op een lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag is dan 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen. De wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag, met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt er kans op een enkele bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat, maar raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 22:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een defecte roltrap en een niet altijd werkende lift bij metrostation De Terp in Capelle aan den IJssel zorgen voor ergernissen en ongemak. Passagiers die de gewone trap niet kunnen of willen nemen, zijn hierdoor gedupeerd. In eerste instantie zou volgens de RET de roltrap tot 1 mei buiten gebruik zijn, maar dat is inmiddels 1 september geworden. Bij de roltrap gaat het om de bestelling en montage van speciale onderdelen en bij de lift is sprake van een technische storing in combinatie met schade door vandalisme en verkeerd gebruik. De droogte houdt aan. Daarom zijn de vrijwillige dijkwachten van Schieland en de Krimpenerwaard opnieuw gevraagd om de groene kades van het werkgebied op schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te controleren. De inspecties vinden plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Mogelijke schades die gelijk moeten worden aangepakt worden direct gerepareerd. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn de dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op een lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen, de wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag, met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral dinsdag leidt er kans op een enkele bui.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat, maar raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 11:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 30 juli. We zijn de dag weliswaar begonnen met een zonnige periode, maar we kregen met steeds meer dikker wordende sluierbewolking te maken. Het bleef wel op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die aanvankelijk nog ruim boven de zomerse grens was uitgekomen, daalde vanmiddag enkele graden bij een matige wind uit het westen. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 17 graden, staat maar weinig wind. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, kleine kansen op lokale lichte bui. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de noordelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. En zaterdag 1 augustus zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 14 graden en in de middag wordt het zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag kan er nog een graadje bij komen, de wind draait dan iets door naar een oost-noordoostelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een windkracht 2 tot 3, een minimumtemperatuur van 13 tot 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Op maandag wordt het tijdelijk nog wat warmer, zo'n 28 graden in de middag, met een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. In de middag dus zo'n 28 tot 29 graden. En ook op dinsdag en woensdag blijft het nog aan de warme kant, maar weer iets minder heet dan op maandag. Een matige wind uit de richting tussen west en noordwest. En dan in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En vooral op dinsdag leidt er kans op een enkele bui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Maar raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 11:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaat Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden. Bij een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ellevoetsluis is een voetganger om het leven gekomen bij een aanrijding. Hij stak de Vlasakkerlaan over, werd geraakt en zou volgens mensen ter plaatse meters zijn meegesleurd. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is volgens mensen ter plaatse aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de dood van een man in het centrum van Dordrecht. Die was gisteren aan het begin van de avond uit een raam gevallen van een appartement aan de Torenstraat. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke. In een portiekwoning in Rotterdam, het Lage Land, is gisteravond een overval geweest. Dat was gisteravond rond 22:00. De bewoners die binnen waren in het huis aan de Prinsenlaan werden bedreigd door 3 mannen. Daarna gingen de overvallers zonder iets mee te nemen er weer vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Bij een bestorming van de Spaanse plaats Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen het stukje Spanje in Marokko te bereiken door te zwemmen, per boot of door over hekken te klimmen. Volgens journalisten in het gebied zijn er nog duizenden mensen onderweg, vaak kinderen en jongeren uit zuidelijke landen in Afrika, die proberen via Ceuta de Europese Unie binnen te komen. Inmiddels is ook de grens naar een andere Spaanse plaats in Marokko, Melilla, afgesloten. De angst bestaat dat ook daar de grens wordt overstoken. Het weer. Rustig, bewolkt, aan zee kans op regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En de maximumtemperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden. Bij een matige wind uit het noordwesten en een maximumtemperatuur.

0: Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Laten we maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer die eerder deze week is opgepakt in een terrorismeonderzoek in Rotterdam-Overschie moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Er waren invallen in Eindhoven, de gemeente Alkmaar en in een huis op de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. Een van de andere verdachten werd eerder veroordeeld tot bijna 4 maanden cel. Hij had destijds terreurplannen, schrijft de Telegraaf. De politie heeft ruim een week na het tramongeluk op de Erasmusbrug nog steeds niet gesproken met de bestuurder van de tram. Dat heeft een woordvoerder aan Rijnmond laten weten. Waarom dat niet zo is, is niet duidelijk. Bij het ongeluk botsten 2 trams op elkaar. Daarbij raakten 15 mensen gewond. 5 daarvan moesten naar het ziekenhuis. De afgelopen dagen zijn er gesprekken geweest met meerdere betrokkenen. Ook wordt de zwarte doos van de tram onderzocht. Of er sprake is van strafbare feiten is nog niet duidelijk. De politie is niet de enige partij die onderzoek doet naar het ongeluk. Ook de RET en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er nog mee bezig. Collega's en vrienden van de Gorkumse vrachtwagenchauffeur zijn een inzamelingsactie begonnen voor de nabestaanden van een omgekomen 19-jarige vrachtwagenchauffeur. Hij kwam om het leven bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij knooppunt Klaverpolder. De man was werkzaam voor een transportbedrijf in Alblasserdam. Volgens alblasserdamsnieuws.nl is er al meer dan €16.000 opgehaald, onder meer voor de uitvaart. Een dag eerder was op vrijwel dezelfde plek ook al een ongeluk. Daarbij kwam toen een automobilist uit Dordrecht om het leven. Het AI-systeem Claude heeft 3 bedrijven gehackt. Tijdens een test van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg Claude onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week meldde concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een soortgelijk incident. Naar aanleiding daarvan besloot Anthropic de hackoefeningen van Claude te controleren. Toen kwamen ze erachter dat het al 3 keer ook gebeurd is. 2 van de 3 betrokken bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De hacks waren in april, toen Claude in een test de opdracht kreeg om verborgen informatie los te peuteren en een speciaal daarvoor ontworpen netwerk. Het weer rustig, bewolkt, aan zee kans op regen, 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur is vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden en de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden bij een matige wind uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Tim Schaap van de ANWB. Er staan amper files deze ochtend. Wel 2 files voor Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdammer die eerder deze week is opgepakt in een terrorismeonderzoek in Rotterdam-Overschie moet vandaag voor de rechtercommissaris verschijnen. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt. Er waren invallen in Eindhoven, de gemeente Alkmaar en in een huis op de Strijpensingel in Rotterdam-Overschie. Een van de andere verdachten werd eerder veroordeeld tot bijna 4 maanden cel. Hij had destijds terreurplannen, schrijft de Telegraaf. De politie heeft ruim een week na het tramongeluk op de Erasmusbrug nog steeds niet gesproken met de bestuurder van de tram. Dat heeft een woordvoerder aan Rijnmond laten weten. Waarom dat niet zo is, is niet duidelijk. Bij het ongeluk botsten 2 trams op elkaar. Daarbij raakten 15 mensen gewond. 5 daarvan moesten naar het ziekenhuis. De afgelopen dagen zijn er gesprekken geweest met meerdere betrokkenen. Ook wordt de zwarte doos van de tram onderzocht. Of er sprake is van strafbare feiten is nog niet duidelijk. De politie is niet de enige partij die onderzoek doet naar het ongeluk. Ook de RET en de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er nog mee bezig. Collega's en vrienden van de Gorkumse vrachtwagenchauffeur zijn een inzamelingsactie begonnen voor de nabestaanden van een omgekomen 19-jarige vrachtwagenchauffeur. Hij kwam om het leven bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij knooppunt Klaverpolder. De man was werkzaam voor een transportbedrijf in Alblasserdam. Volgens alblasserdamsnieuws.nl is er al meer dan €16.000 opgehaald, onder meer voor de uitvaart. Een dag eerder was op vrijwel dezelfde plek ook al een ongeluk. Daarbij kwam toen een automobilist uit Dordrecht om het leven. Het AI-systeem Claude heeft 3 bedrijven gehackt. Tijdens een test van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg Claude onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week meldde concurrent OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een soortgelijk incident. Naar aanleiding daarvan besloot Anthropic de hackoefeningen van Claude te controleren. Toen kwamen ze erachter dat het al 3 keer ook gebeurd is. 2 van de 3 betrokken bedrijven zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De hacks waren in april, toen Claude in een test de opdracht kreeg om verborgen informatie los te peuteren en een speciaal daarvoor ontworpen netwerk. Het weer rustig, bewolkt, aan zee kans op regen, tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist, morgen wisselen bewolkt, kans op buien. Heel veel zal dat niet zijn, de maximumtemperatuur is 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schoolrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden. Bij een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het langzamer en het wordt ook alweer wat drukker onderweg. We naderen nu de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 10 minuten vanaf knooppunt Zonzeel door werkzaamheden. Je hebt één reis ook minder. En ook op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam rijdt het langzaam. Vanaf Willemstad file tot aan Numansdorp. 4 kilometer en 10 minuten, dat komt dan weer door omrijders. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee, zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldt de Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA en landen in Noord- en Midden-Amerika. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de plannen deze week gepresenteerd om aandelen in de WK-organisatie te verkopen aan particuliere investeerders. Dat heeft geleid tot een storm van kritiek. De UEFA heeft inmiddels aangekondigd dat ze alle FIFA-toernooien zullen boycotten zolang het omstreden plan op tafel ligt. Het weer, rustig, bewolkt, aan zee kans op regen tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En een maximum temperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein file tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog file op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug, daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden. Bij een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten nu boven de 150 kilometer file in het land. Meerdere plekken vallen op. Allereerst de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Urk gebeurde een ongeluk. Vanaf Lelystad een file van 40 minuten. Dan de A16 en A17, beide richting Rotterdam, file voor de Moerdijkbrug. 1 rijstrook is er dicht vanwege werkzaamheden. En dan de A2 naar Den Bosch toe. Voor afrit Everdingen een file van 10 minuten. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee, zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldde Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA en landen in Noord- en Midden-Amerika. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de plannen deze week gepresenteerd om aandelen in de WK-organisatie te verkopen aan particuliere investeerders. Dat heeft geleid tot een storm van kritiek. De UEFA heeft inmiddels aangekondigd dat ze alle FIFA-toernooien zullen boycotten zolang het omstreden plan op tafel ligt. Het weer, rustig, bewolkt, aan zee kans op regen tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En een maximum temperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. Er staat nu meer dan 200 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A7 Hoorn-Zaanstad. Voor Weidewormer 6 kilometer en 20 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder een ongeluk bij de A6 richting Emmeloord vanuit Lelystad. Bij de Ketelbrug is de weg ook bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tenslotte nog even langs de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel een file van 15 minuten en 6 kilometer. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden en de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog, flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden, bij een matige wind uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat daardoor 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een geschaarde caravan op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Port Zeelandhip staat daardoor 9 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de andere kant op, richting Rotterdam, heb je tussen Port Zeelanden en Ouddorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het slachtoffer van de fatale aanrijding in Hellevoetsluis van afgelopen nacht is een man van 22 uit de gemeente Voorne aan Zee, zegt de politie. De bestuurder van de auto is een man van 20 uit dezelfde gemeente. De aanrijding was kort na middernacht op de Vlasakkerlaan. De bestuurder was niet onder invloed van drugs of alcohol. Het openbaar vervoer gaat op 9 september helemaal plat. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur. Niet alleen de treinen rijden niet, ook het streekvervoer gaat plat, net als bussen, trams en metro's. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, dat is de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. Vakbond FNV is daar fel op tegen, maar het kabinet vindt de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Naar schatting tienduizenden migranten zijn de afgelopen 24 uur in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko aangekomen. Dat meldde Spaanse media. De schattingen lopen uiteen van 20.000 tot 49.000. En duizenden anderen zijn nog onderweg. De migranten komen al zwemmend per boot of over de hekken Ceuta binnen. Al zeker 19 mensen zijn bij de bestorming van Ceuta om het leven gekomen. Het is niet bekend hoe ze zijn overleden. Honderden anderen zijn weer omgekeerd. De mensen hopen via Ceuta de EU binnen te komen en een verblijfsvergunning te krijgen. De Spaanse rechter zei onlangs dat mensen die Ceuta zijn binnengekomen niet zomaar mogen worden teruggestuurd. Ook de landen in Azië zijn tegen omstreden plannen voor de aanpassingen van het WK voetbal. De Aziatische Voetbalfederatie schaart zich achter de kritiek van de UEFA en landen in Noord- en Midden-Amerika. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de plannen deze week gepresenteerd om aandelen in de WK-organisatie te verkopen aan particuliere investeerders. Dat heeft geleid tot een storm van kritiek. De UEFA heeft inmiddels aangekondigd dat ze alle FIFA-toernooien zullen boycotten zolang het omstreden plan op tafel ligt. Het weer, rustig, bewolkt, aan zee kans op regen tot 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, kans op buien. Het zal niet heel veel zijn. En een maximum temperatuur van 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16, waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden. Bij een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 220 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hier ging het 2 keer mis en daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer en dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. En werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De twee inzittenden van de auto en twee katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto inmiddels weer op hun wielen gezet. En het verkeer kan er ook weer langs. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardinger 3 sluizen en de buitensluis in Schiedam blijven voorlopig dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3:00. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardinger 3 sluizen en de buitensluis in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. Wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet blijven omvaren dus. En de omweg duurt 4:00 en gaat langs 14 bruggen. De politie heeft mogelijk een reeks aan auto-inbraken in Dordrecht opgelost. Agenten kwamen de verdachte op het spoor dankzij oplettend schoonmaakpersoneel in een hotel. De schoonmakers vonden pasjes die allemaal niet van degene waren die de kamer had gehuurd. Het hotelpersoneel vertrouwde het niet en belde de politie. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de pasjes waren gestolen tijdens een auto-inbraak aan de Visstraat. De politie ging op zoek naar de man en vond hem niet veel later aan de Mijlweg in Dordrecht. Daar werd hij opgepakt. Tijdens het fouilleren bleek hij ook een ruitentikker en een zaklamp bij zich te hebben. De spullen zijn in beslag genomen, schrijft de politie op Instagram. De Dordtse sterrenwacht Mercurius doet goede zaken, met dank aan de gedeeltelijke zonsverduistering en de jaarlijkse Perseïde meteorenregen volgende maand. De sterrenwacht in de Biesbos is al helemaal volgeboekt op 12 augustus. Er is die avond een bijna volledige zonsverduistering en er zijn diezelfde avond een heleboel meteoren te zien, zo'n 50 tot 100 per uur. Zo'n 300 mensen hebben zich aangemeld voor een avondje naar de hemel staren. Meer kunnen er niet in de sterrenwacht Mercurius in de Biesbos in Dordrecht. Het weer, veel bewolking, af en toe een bui. Het is een graad of 26. Vanavond klaart het op. Vannacht hebben we kans op mist en dan is het een graad of 15. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En landinwaarts wat meer stapelwolken. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5:00 vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Serooskerken duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 100.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpende Waard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 31 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en er is een kleine kans op een lokale bui. De wind is zwak, windkracht 2 tot 3 en die komt uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 24 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar mooie weerwolken. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. En het wordt opnieuw maximum temperatuur bereikt van rond de 24 graden. Op zondag veel zon, weinig wolken, een zwakke wind, dan uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt opnieuw uit rond de 13 graden. En in de middag kan het dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 26 tot 27 graden worden. Op maandag wordt het nog een keer behoorlijk warm. De matige wind komt dan uit het noordoosten en voert die warme lucht aan. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag kan het zo'n 28 tot 29 graden worden. Later op maandag is er een kleine kans op een lokale bui. Ook op dinsdag is de kans op een paar buien een stuk groter. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 18 graden. En de maximumtemperatuur rond de 26 tot 27 graden. Op woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Flinke zonnige periode. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Donderdag en vrijdag lijkt de kans op enkele buien duidelijk groter te worden. Bij een matige wind uit het noordwesten. En een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A5 richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring Noord. Bij de Zeeburgtunnel zijn meerdere ongelukken gebeurd, daardoor is de weg dicht. Richting Amersfoort kan je omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Dan naar de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en afrit Beek is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan hier via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Dan werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een kas vol dahlia's aan het Bagijnenland in Hoek van Holland heeft brand gewoed. Het vuur brak uit in doeken die de bloemen moeten beschermen tegen de zon. Door het doek kon het vuur zich snel door de kas verspreiden. De brandweer heeft het vuur onder controle en ook is voorkomen dat een naastgelegen woonhuis kon vlam vatten. Twee mensen hebben rook ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Op de N57 bij Oudorp is een auto met caravan erachter gekanteld. Zowel de caravan als de auto belanden op hun zijkant. De N57 is als gevolg van het ongeluk korte tijd in beide richtingen geblokkeerd geweest. De twee inzittenden van de auto en twee katten die ook aan boord waren zijn ongedeerd. Een berger heeft de caravan en de auto op zijn kant gezet en weggesleept. De droogte zorgt in toenemende mate voor hinder voor de scheepvaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam blijven voorlopig nog dicht, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland. En voor de parksluizen in Rotterdam gaan vanaf morgen beperkende maatregelen gelden. De grote parksluis gaat voor de beroepsvaart nog maar 2 keer per dag open, steeds voor een periode van 3 uur. En voor de kleine parksluis geldt hetzelfde, maar dan voor de recreatievaart. De Vlaardingen 3 sluizen en de buitensluizen in Schiedam gingen vorige week al helemaal dicht. En wie vanuit de nieuwe haven in Schiedam toch naar de nieuwe waterweg wil varen, moet dus blijven omvaren, zegt het Hoogheemraadschap. De omweg duurt 4 uur en gaat langs 14 bruggen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juni geboren, zo maakt de diergaarde vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar ook zijn eten uit het water vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esme. Het weer, het is bewolkt. Af en toe kan er een bui vallen. 26 graden is het vanavond en vannacht klaart het dan weer op. Is er ook kans op mist? 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een rustige dag met vooral aan zee veel zon. En dan wordt het net als vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Nieuwekerk aan den IJssel is botulisme vastgesteld bij een dode vogel. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De afgelopen weken kwamen er veel meldingen binnen van dode vissen en vogels in de regio. Eerder werd de ziekte al vastgesteld in de Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap roept inwoners op om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden opgeruimd. Ook wordt geadviseerd om dode dieren niet aan te raken, huisdieren uit de buurt van het water te houden en niet te zwemmen op plekken waar dode dieren liggen. De amateurclubs in het voetbal uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas weten tegen wie ze het gaan opnemen in het jaarlijkse districtsbekertoernooi. De KNVB heeft het programma voor de poolfase eerder dan gepland gepubliceerd. 8 regioclubs komen op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie. VV Capelle ontbreekt in de poolfase en begint die dag aan de competitie in de 4e divisie B. Kijk op ckzvandaag.nl voor het programma. En in Capelle aan den IJssel is een Aziatische tijgermug aangetroffen in de Paradijselbuurt in de wijk Oostgaarde-Zuid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start daarom een bestrijdingsactie in de omgeving. Bewoners zijn gevraagd om stilstaand water zoveel mogelijk te verwijderen, zodat de mug zich niet verder kan verspreiden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 31 juli. Het was vandaag wisselend bewolkt, af en toe waren er dreigende wolkenluchten, dan weer zonnige periode. Het bleef vrijwel overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, zijn er wolkenvelden en opklaringen en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen krijgen we een flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, het blijft vrijwel overal droog en er waait een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur is zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag is de wind gedraaid naar een oost-noordoostelijke richting, is meest matig van kracht. Flinke zonnige periode, overal droog. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 26 tot 27 graden. Maandag en dinsdag worden nog 2 erg warme dagen. Vooral maandag lijkt op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden weer te kunnen worden gehaald. Bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit om de graad of 16. In de nacht van maandag op dinsdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 graden. Dinsdag gaat de wind waaien uit een zuidwestelijke richting, is zwak tot matig. Mogelijk valt er een enkele lokale bui. En met 28 à 29 graden is het opnieuw een erg warme dag. Woensdag blijft dan op de meeste plaatsen droog, een zonnige periode met wolkenvelden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen af. Er staat nu nog zo'n 90 kilometer file. Veel vertraging op de ring. Onder andere op de A10, de ring Noord. Bij de Zeeburger Tunnel gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook een afsluiting op de A10, de ring Zuid. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert is de weg dus dicht door een ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amstelveen. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe heb je een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie denkt een aanslag voorkomen te hebben met de aanhouding deze week van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten vooralsnog in beperking. Dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaat mogen praten. Naar nu blijkt zijn ze alle drie al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden vorig jaar anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. En de 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Monteurs van Stedin zijn druk met het zoeken naar de bron van een stroomstoring in delen van Rotterdam-Oost. In totaal bij zo'n 1800 klanten in tientallen postcodegebieden is de stroom uitgevallen. De storing begon rond 1 uur vanmiddag. Volgens netbeheerder Stedin zou iedereen weer stroom moeten hebben om 4:15. Maar de eindtijd is inmiddels aangepast naar 7 uur vanavond. En ook dat is nog maar een schatting, omdat de oorzaak van de storing nog niet is gevonden. Dus zo laat een woordvoerder van Stedin weten. Cybercriminelen proberen Nederlanders op te lichten met een nepwebshop van de woonwinkel Loods 5. Ze adverteren op TikTok met een opheffingsuitverkoop, schrijft de Telegraaf. Daarop worden alle meubels aangeboden met 80% korting. Maar Loods 5 is helemaal niet failliet en geeft ook niet zulke kortingen. Volgens de Telegraaf is de advertentie al miljoenen keren bekeken en zijn er veel Nederlanders al ingetrapt. Ze zouden zeker honderden euro's kwijt zijn aan de frauduleuze website die in bijna alles lijkt op de officiële webshop van Loods 5. Diergaarder Blijdorp in Rotterdam is 3 vissende katten rijker. De jonge vissende katjes zijn al op 17 juli geboren, zo maakt de diergaarder vandaag bekend. De vissende kat is een kleine kattensoort uit Azië die niet alleen van water houdt, maar daar ook zijn eten uit vist. De dieren hebben ook zwemvliezen tussen hun tenen. Vissende katten zijn bedreigd. Blijdorp is daarom extra blij met de 3 kittens van moeder Esmee. Het weer veel bewolking, af en toe ook een bui. Het is 26 graden vanmiddag. Vanavond klaart het op. Vannacht dan hebben we kans op mist. Het koelt af tot 15 graden dan. Morgen hebben we een rustige dag. Aan zee veel zon, landinwaarts ook wat stapelwolken. Maximum temperaturen morgen van 23 graden aan zee tot 26 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert gebeurde een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie denkt een aanslag te hebben voorkomen met de aanhouding deze week van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperking. Dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaat mogen praten. En nu blijkt zijn ze alle drie al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden vorig jaar anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. De 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Een nieuwe Nederlandse treinvervoerder heeft plannen voor een hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Op het traject rijdt nu al de Eurostar, maar GoVolta uit Breda wil vanaf 2028 ook met snelle treinen komen. Vanaf december begint de vervoerder al met gewone treinen tussen Amsterdam en Parijs. Arriva kwam eerder al met plannen voor een verbinding naar Parijs die vanaf 2028 zou moeten gaan rijden. Een dronkenmansrit in Groot-Ammers heeft vanmiddag twee ongelukken opgeleverd. Een automobilist botste eerst op een rotonde op een andere wagen en zonder te stoppen reed hij door, maar ver kwam hij niet. Want iets verderop stuurde de man zijn eigen auto de sloot in. Een omstander heeft hem uit het water langs de Graafland gered. Na een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Er raakte bij de ongelukken in Groot-Ammers niemand gewond, was alleen blikschade. De man is wel zijn rijbewijs kwijt en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers, groen en in de verte wat bedrijven van bedrijventerrein Dordtse Kil 3. En ineens verrees er een 9 meter hoge loods en keken mensen op een muur van golfplaten. De bewoners stapten naar de rechter en die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Maar Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan. En de Raad van State is het daar nu mee eens. RTW Dordrecht heeft geprobeerd de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen niet reageren. Het weer, het is vanavond en vannacht helder. Kan mist ontstaan, het koelt af tot 15 graden. Morgen hebben we een rustige dag, vooral aan zee wat zon. Landinwaarts meer stapelbewolking. Maximum temperatuur morgen 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

is je geboren?

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle.
1: Ik ben Leon Mastik en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie denkt dat een aanslag is voorkomen met de aanhouding van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren deze week. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperkingen en dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaten mogen praten. Ze zijn allemaal al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. De 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Een dronkenmansrit in Groot-Ammers heeft vanmiddag twee ongelukken opgeleverd. Een automobilist botste eerst op een rotonde op een andere wagen. Hij reed door, maar ver kwam hij niet, want iets verderop stuurde de man zijn eigen auto de sloot in. Een omstander heeft hem uit het water langs de Graafland gered. Na een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Er raakte bij de ongelukken niemand gewond, er was alleen blikschade. De man is zijn rijbewijs kwijt en hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De NS heeft 550.000 Nederland-tickets verkocht. Met het kaartje kan iedereen deze zomer voor €49 een maand lang onbeperkt reizen buiten de spits. Het initiatief kwam van Pro en was bedoeld om mensen te verleiden de trein te nemen. Het goedkope kaartje verdwijnt weer op 1 september. Critici waarschuwen nu wel dat mensen goed op moeten letten. Wie vergeet het abonnement op tijd op te zeggen, gaat automatisch het reguliere tarief betalen van €127,95 per maand. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers en groen, tot er dus een 9 meter hoge loods werd gebouwd. Sindsdien bestaat het uitzicht uit een muur van golfplaten. De bewoners stapten naar de rechter. Die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan en de Raad van State is het daar nu mee eens. RTV Dordrecht heeft geprobeerd de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen nog niet reageren. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Special trompetista. I found its DJ.

Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. Yeah. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven. Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken. En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig. Ik ben met real ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost. Niets is voor

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteren ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht, maakt de politie net bekend. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde daarna de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Justitie denkt dat een aanslag is voorkomen met de aanhouding van een 16-jarige Rotterdammer en twee andere jongeren deze week. De drie zijn opgepakt na een tip van de AIVD. De jongeren uit Rotterdam, De Rijp en Eindhoven blijven langer in de cel, zo is vandaag bepaald. Details zijn niet bekendgemaakt. De drie zitten in beperkingen en dat betekent dat ze alleen met de politie en hun advocaten mogen praten. Ze zijn allemaal al eens eerder verdacht geweest van terroristische activiteiten. De Rotterdammer en de jongen uit De Rijp zouden anderen via TikTok hebben willen aanzetten tot terrorisme. En de 19-jarige jongen uit Eindhoven bleek eerder al veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of eromheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. En een grote loods in Dordrecht die 7 jaar geleden ineens pal naast een woonhuis verrees, mag blijven staan. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd. De bewoners van het huis hadden tot 2019 uitzicht op vijvers en groen, totdat er dus ineens een 9 meter hoge loods werd gebouwd. Sindsdien bestaat het uitzicht uit een muur van golfplaten. De bewoners stapten daarom naar de rechter. Die vond dat de gemeente te weinig onderzoek had gedaan naar de loods en de belangen van de bewoners. Dordrecht vond ook na een nieuwe weging dat de loods mocht blijven staan en de Raad van State is het daar nu mee eens. RTV Dordrecht heeft geprobeerd om de gedupeerde bewoners te spreken, maar die willen nog niet reageren. Krijg je van mij nog het weer? Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur morgen van 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Leon Mastek met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximum temperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Leon Mastek met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende woensdag zijn de parksluizen in Rotterdam volledig gesloten voor alle scheepvaartverkeer. Ook sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen blijven dicht. Verder mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld akkers of tuinen te besproeien. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat er nog nooit eerder zulke strenge maatregelen zijn ingezet. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een boete. En het Hoogheemraadschap zegt te gaan controleren of iedereen zich eraan houdt. Dat de droogte en lage waterstanden ook invloed hebben op andere plekken blijkt wel in Bulgarije. Een riviercruise ligt daar al dagen vast. Het is vastgelopen op een zandbak in de rivier de Donau. Een speciale sleephopperzuiger van het Werkendamse Rapid Shipping is inmiddels onderweg om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen terug al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En het kabinet wil dat Spanje snel zorgt dat illegale migranten in Ceuta worden teruggestuurd naar Marokko. Ook moet Spanje met spoed de grenzen sluiten en voorkomen dat deze migranten naar het Spaanse vasteland reizen. Gisteren slaagden tienduizenden Marokkanen erin om de grens over te steken door over hekken te klimmen of er omheen te zwemmen. Ceuta valt onder Spanje en het idee van de migranten is om op deze manier Europa binnen te komen. Volgens het Spaanse ministerie is een groot deel inmiddels teruggekeerd. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot 15 graden. Morgen een rustige dag met vooral aan zee veel zon en landinwaarts soms stapelwolken. Maximumtemperatuur ligt rond de 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige vrouw is gisteravond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Niet veel later was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit precies is, is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De strengste maatregelen ooit vanwege de aanhoudende droogte.